0: Meneer Miel.
1: Hoor eens. Hoor eens, als ik ooit tijd doe, als ik die uitkoop bij je. Maar dit is een kabarakast, hoor. Maar dit is een kabarakast, hoor. Maar dit is een kabarakast, hoor. Als ik ooit tijd doe, als ik dan als ik ooit tijd doe bij je. Maar dit is een tijd doe, hoor. Ik kan eraan, hij bij je tijd doe, hoor. Hij bij je tijd doe, hoor.
0: Okay, I think you got a program. Have a Gaza, you have a new but in Kotago Kiski. Did I get Naset running, Kung Hanuba South, Hanuba South, and to go? Oigi, Abeman, and in a Nanitan, doing anything. T. Skakota Mio, Igi Nanitana, Ikam Nikosiga, you edit Isa Hokota, even of Bamin, or Tilagi Damin, or Council of Gia, Nagaha, of Madia Hidma, Madi Hidmadi. Tinagi has to go and is a Nasas in the council and a constituency council and then is an evanational council snare and news at tea in Karigutin, Karidin, Nagasin or Rosesna, Nasa Tin is a standing comedy in Nastina Hasa, Kariga Hotarigu and Wamas, Tinasa Artisna, or Roseberodi is Narahasa.
1: Or is Dagan Ekonahu Taugma. Then Jessica Sadun Meba Huruna, then I could have a strict the year and ever Nangari Matka. Ne Koina, Dagan Konahu in Kunosino City by the Taugma. Then Menstein Jigan Arimiane Kabu Kauka, Ninja Sita Sadun Meba Corona, or Sadun Aruri. It is nine lacuna, needs it, the speaker TV. Corre,
0: okay, no, that's a good buy. Okay,
1: me die, Corre, me taking like a fortel antiquity ticket, classio, Custasin Hua. Did I become asking in Akumsina Tinuri? Or is Uri Kamgu, the real Kamgu, and who come to thinking asking at a quay? No trouble.
0: Okay.
1: Can
0: you go, Gaza?
1: Okay.